Die Anna is slechter. En hij wil blauw zijn blauwt. Kijkst du aan ik recht achter. Gläufst du, denn geil dat geld. Voor een dikken Mercedes. Nee, die kent niks van nood. Zijn dokter wil dat bieden. Hij verkloort hem dat groot. Dat duurt niet lang. En hij geeft hem de stress. Wat hij wil, oder nicht. Mit Mulbats den Rest.